Crystal Shawanda, ik heb het al even gemoed. Stap in de muta, en ik moet naar stap in de muta. Zo. Mino heb ik de guide, die is uit Madrid gebouwd en hoe hij me snit. En je was er dicht bij hen, die is ook gadoestet hierbij. Hoe dit gaat schild, is wie ook een elder sweet gebouwd dicht. Hij heeft. En dus hoe dit gaat, ja, nee, nou, sap discussie gebouwd hè, hoe gaan dit gaat, niet sap is besluit hè, het gaat er niet zo naar no. Ik hoe gaat dit dan maar zo no, dat hoe gaat scam en fraud en gaat dit die, hoe gaat dit die, wanneer dag no, maar dit is het zometeen morgen no, gebouwd dan wanneer hè, ik nee, dit is wat je weet dat, die presentation en ook dat, hoe zit dat EEPF dit te pasuit. En minu zit dat hè, honoring our hunter celebration, hè, we zat die kap morgen no, gebouwd wanneer. Dus als het een hoed geba, als niedo, hoe je dus ga je kan de pagge geba, naske, hoe je dus ga goesbreek is begrip. Ik zit niet zeker, maar George is een boekse taxonomie, dit is een pittet, een magnu, een snaps kicken, magen hege, wanneer dit is een jikap magno, en die met hoe je jikap tegno, to her National Indigenous People's Day, hoe je niet no discussie to her. Wabigen beestum, heko, in jisha, heel jisha ga der, niet no big discussie. Father's Day, utau imau jisigau jadak ki baje tsugot chanot. Eku jitai he nemno ge bawen jit ki shod nagnot. Egen euge madat gallon, each day ge 10 gallon gas, miki baje ki shamegno, euge kadosham no ge miagno ge ba yuan yu vulture rayo, mijam de jutan zed ne mijam dogumk. Lori Bryan, tkidishayim hano, nimagot stason, neo big he yan neo, big stow nisha nisht. Nishta neo, kadosh ha big, nimagioa dat ne. Dit stasun beek nish nish gadosh it stendien yut stasun eo gedu du snidu dem sisni yut council elections at dignitin dishu gadishu gait I have Dus op dat is er de gebaas als je dit te bedenken. En dus de kok en van jouw nominations. En we hebben in het kapatagen. En ik is er dit zijn van NADAP. En dus heb je dat dan nu. En dit is een nood gebouw. En we deden ze MSTC. En is nu een discussie. En is er dus een spinning de taxiet. Speaker night is er dit gaat. Turn the pain into purpose. En ik is er dit een stukje in nood. Zo jeet nano de demstisni en saskie bouts te budde shabatsnigd en dan askom nog eens een spiegel eeuw de badgemon heel gaan dan askom al Errol Mianskom gesha biet ebu hik heel en de witch abis hem agen Jamie Little heel mag Mario Momini is nga sidzen heel gai goe wens sig gai heel neu is tribute winchkag kam esht mine tka dien sten min neu is tribute ek mag nis Cheryl Wapachi gesha betu ek wajag msa gie wich.

0: Ewan o yeyo CBC The Bajamon. We magi yu tabajamon ke ita koko hegu no jiski ba eneo jishiga jihana neosa wa tisa jiska zed wa ba gana bi sam ni so chem datan na mi nista nogu da se it's nare jist yu tsta son wa he nista mai tabajamon gya o a yu Montreal ita kutu ha yu ha HEC business a yu ha isit skut mogu no do gya wen jij a yu Egu no e yu, tuku ni au skaiz gea jigo ya isa gano apta ko gea. E kwe ya, egu nan hei he, jiji tukuch gea I he, anten hau jiji wii jaa bat sima gano do gea, ai I yu I dawan gea. E kwe gwe sanka dea jen hei, angi ba Circle of Alliance, ai he, I yu jgea, e maamu bado, ai he, egu no e yu, ai he, mas gea, ai he, bai gwench, ai he, Yeah, jeb shrug no dog and gee. It's good morgens gear. Egun gee snug to hair. It's good maganoch gear and gee jab at seesu, gear hair. And it's good again and see tagnoch gear jagon. Gear it's good maganoch. Gear magay hair. Tanishiad gear went seat monio gear gee gear. Mamu gear gee gear hair. It's good maganoch gee snug gear. And mag big when gear comes comes kick we yo comes squatta do ye ji snagni ke ji to dagni che no I had just lamp a car I this would dash gear I would the gini gan skick gear assembly of first nations so that Quebec ye mag labrador a kugna did gear u he what would much gear is with him gear kun and he chne je ji which gear he we job it seem magno do I gear je ji tuk skant and how we job it seem do nano which gear sit ta do nano which gear mag I je ji tuk skant be kun chi snak chne it's good ma shnano si sweet him
1: We sort of get our people more involved in something very concrete, which is, in my view, nation building. And we're feeling that this is where we can sort of find a way to collaborate more. For instance, the clients at HEC, the student population, being more knowledgeable about the realities of Indigenous people. So that's where this circle, you know, will base its work in the coming years.
0: Ja kögen ist wichtig, ja, ich habe nur ich tue den an, ja, um zu sagen, ja, wenn sie sich, ja, ich habe sich tue nicht in den Hau, ja, er wich da du je, wie sweet am, ja, geht sie im Squadron, ja, ja, und er wich du da genau, sie sweet am, ja, er gönn gern nicht, genau, ob die Mann, ja, sweet am, was gern, dass sie du ussteig, ja, usschischig, Gia maga I ha, egwit gian ten hawa I ha, ja jim skum gia, da de se jih ti ka da do di ji wich hi wake is sweet am gia. Mwet wu ji gia, skut morgan ju de I ha HEC, I egwit na yo edit do I, ch ba api stay yu gia, ja ji ch jih ti ko gia, dan hawa sh net sh kko gia, I yu j, I no j gia. E kuma gu he gia, u hu e wich tut machi sweet am gia, he ma mu bstagano cha waska bstagano cha he, Egun away here, Egun and Dishnaksha, but Shung and Dishnish Damchi sweet him girl. Pekar gear, Egun edit girl, Uhe, Gawitut much gear, Egun away here, Esagan off the much gear. I give a edit door, Dishnish Damchi, and we can opt in on, we sit to ten on, and gear yam would edge gant and how did you get double and she gets a juice, we jab it seem doik. This niche stamps gagano and that's a geno optimatica de yait de jo he we to diagnosis sweet am gya. O hem in the badge moon I niche new mio gya. Ji hai jims gagano gya. Besser to day that a kanjushuk, Nunavik, uji magai uji gya I ha. Ji dosh ni jens gya uji, I nabel kagishko. I utai wibjikano ye yu pisam ka kuch nichkia. Uma gai Joseph Anna Haktak, ekuna wai he, we nagant squad u ye yu kia, nagant skmichu yu kanjur silk, ekuna dead kia, uhe kia kam skigno konyo mi yu kia asas kia I he, amne kia, I he I ditam zwenj, I indekia I tawan si sweetam.
2: Alia tu te halap kugu kini taku ya vinyo mata si main nalo kain sumil te mai pinya hati gilo kugu
0: Nastaban me tena gesa se jims agno konyo mio hiswitam gya jima kwench gya ya ekudu de gochido gya kanjo shuk hiswitam gya ai njiga ai he kanjo shuk gawij do gya nasta ai he mi tom chiga we gya ejish nagoni ni ejis buksit ko gya jims kwagno do jij ga dosh ko gya adgi banas e di yaim chiga o gai spichi suitam gya di ai menich gya de kais de jishnak sto gya ji winter do mats you know is suitam gya ma gai he mishwe gji denang gya he meet much gya sa se sa gya e ji spicho ai gais gya gais nan dui chano chiga tan Then it's speech gear when she's Jagoni sweetum gear. And she magin head nabel kaganish go. Spice nagani and this nish tamsgear. I saskia jiwitum jay head jenishoga budoga. Okay, a new mag I hear scudagueska spidog and then the beach itado. Who there was jiwis spioga jistuinich and a is medo hagano doga when she's old Jagojaganich. Egutamagai, we eskai spidogia, the can the beachy tadogia. Who have me night the bad morning? Oh, I have. I, would they say, I Egerson Cadejo, Mamuinanos, would they say, yellow knife? Oh, Jiska do stage, Gitune, Mamuinanos, the North American Caribou Workshop. At kay ay mo magano di kaya kay anu mag jagoan an mag bigya jagoan na sa jikanaw siya o ay isma mo inanot ay kunin ha ay tanda kaya ito kts ay ha eutabit swa janot ki ba ay ha chichit mo niya gima kay ha anu kan jis jagoan isna ko kaya tijuchay abit ko kaya Gia yn dwi'n sy'n dagnos gia jagon. Gia yn hyn, yn dwi'n sy'n magnod gia. Gia hei, ei ei mwydej gia. Dan dwi'n sy'n gysig yn o'i dag sy'n dwi'n hei wgan a wyl sy'n gia atwg. Yn gi mag yn dwi'n sy'n go gia jagoio gia. Gia yn gian dwi'n snwch mis gia i dadol. Gia mag ei iw gia, inw. Isimels na nakawit skana sa do gaya ay di iyoj inoj ego no di chay wa chue do yeyo magoj gaya ans duina noj gaya Errol Evans mag ego nan hei naganap stiku yeyo gaya an ego no u gaya yay mo magno dat gaya ay uday disa Northwest Territories
3: Caribou is a sinew of the north that brings all the people together as one unit because we're one big large family, you know, striving for the same thing to have healthy habitat, healthy caribou, and healthy people. And caribou is the middle of it. They're the heart of it.
0: Which is the magnet gear, Uhe Ukan, Hawashishia. Gemma gay, new Chigoyaka, a mutuko, Hagun and Hay, then did you say, see Taganochka, then how a detoxed gear in an agachagano do her Ukan, Hawashish at Kugia, then how a detoxed get, then how a two dagged gandish, Nuchmichka, deba by ever bump dead, hey, then gay detagnis and detad gear, then a two dagged. The gachi we detagonage man and decaji, gajitad gear, messenger, the gashi chepper bounded gear. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat